Dit is de herrliche boodschap in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de Sayem Sai gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongestalt van een jesseljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wann Gott door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden Gott loven en am gehoorzaam zijn.

Petrus. Hy het dat vir Cornelius. En dan als Petrus wie gewoon en had met Cornelius gereed, daar vertelt hij aan van Jezus. Vers 42. Hij zegt en hij beveel ons, die mensen te predigen en door verein te stonen, dat hij die is, die van God bestemt, is over levende en doodje rechter te zijn. Hing er diesem stone alle profeten met het zeichnis, dat wer immer an ihm bleiben wird, wird der seinen Namen Sündenvergebung kriegen. Als Petrus diese wird noch red, fall der Helge Geist über all die, die nur dort wird horchte. In der Jüdischreste, die mit Petrus taub gekommen wäre, wunderte sich der Eva, dass der Helge Geist auch über die Nicht-Jüde utgegoten wird. Will sie hier die ein andere Sprache reden in Gott loben. Dann sagt Petrus, kann irgendwer dort Wörter vermeiden, dass diese nicht solle gedeibt worden, die den Helgen Jesus die rote Gott gekriegt haben als wie? Und er befahl an, an Jesus Christus seinen Namen zu deipen, und dann fragen sie ihm, noch ein paar Jahre bei ihm zu bleiben. Der Helgen Jesus hat Krieg dort an diese Menschen getan, was er hat an Pfingst getan für die Jünger. Der Helgen Jesus ist ein Zeugnis für Jesus Christus. Hij is nog meer en hij is ook nog weniger als Jezus. De Heilige Geest is nog eenmaal hier. En die arbeidt ook nog eenmaal met mensen. Krijgt zijn de mensen als hij in exact. Als Jezus hier op eerd weer, dan deed hij mensen inloden, dat hij zullen hem aannemen. Vele deiden, over de meeste deiden niet. En die wat hem aannemen deiden, die Jezus leren. De andere, die je geen genote uitzien leren. Jezus wie een fysische persoon, also hij wie op een steed, op een tijd. De Heilige Geest is een Geest, en zo als God is, op alle steden en alle tijden. Zonder dat kan ik niet verstaan, hoe dat mogelijk is. Over God herrscht over deze ganze wereld, dag in en dag uit. En hij wordt niet mij daarvan. Hij zet mij en hij zet jund. Zo is dat met de Heilige Geest. Also, wo kan hij naartoe toe komen, dat de Heilige Geest aan een wonen deed. Dat is goed dat je hier vraagt hebben. Wie Jezus zegt, wie zal er aan God blijven, wie zal er aan hem blijven, en hij wordt ons de Heilige Geest schenken, die alle wereld is, te alle tijden. Jezus zegt in Matthäus kapitel 28, mij is alle gewalt je geeft im hemel ook op de aarde. Dan gaat nu naar de velden van de wereld, en merkt aan te leerlingen, en deipt aan in dem Namen van dem Vader, van dem Sehn en van dem Heiligen Geist. Leert aan alles te doen wat ik jund bevolen heb, en verloot jund erop, ik zie immer bij jund, bij dem Eng van de Welt. Jezus zegt, de Heilige Geist is de Geist van de Wahrheit, dat is de Wahrheit, die ons freispreken deed. De Heilige Geist is gekomen, krijgt zoals Jezus zei de Woord. Aber nicht alle Menschen willen den Heiligen Geist hebben. Je kennen je in dem nicht kijpen, je kennen je in dem nicht verdienen. Hij kämt en je mag hem aannemen, wils hij is een geschenk van God. Ik weet dat, wils ik lees in Apostelgeschichte Kapitel 10, 44 bis 46. Als Petrus deze wird nog reden, fall de Heilige Geist über all die, die nur dat woord horchten. En de Jüdischreste, die met Petrus taub gekomen wäre, wunderte zich darüber. Dat de Heilige Geist ook over die Nicht-Jüde uitgegoten wordt, wil zij hierde die in andere Sprache reden en God loven. De Heilige Geist wordt gegeven te al die, die te blijven aan God en zich Jezus Christus hebben aangenomen als erb persoonlijke Heiland. En hij is te hebben voor alle mensen, aber er zijn maar weinig wat hem aannemen doen. En door wen zegt het in Hebräer, kapitel 3, 6 bis 8. Ober Christus wir aus sehen, trü über Gott sein Hüs. Dort Hüs sind wie, wann wie dort vertrühe, in der Freude an unser Hoffnung fasthaule. So aus der Helge Jest sagt, von der, wann je seine Sterne hier wore, verhort jene Horte nicht. Himmlischer Vater, ich bete, dort wie wore, welche Horte habe, so dass der Helge Jest in unser Horte wohnen kann, in arbeiten kann, so dass wie am hier wore, in daune, wo er uns verzeihet. Dort bete ich in Jesu Namen. Amen.

dankjewel voor het inhoortje en blijf moedig. Onze briefadres is 478 Henry Street, Steinbach, Manitoba, Canada. R5J0J1. Schrijf ons en laat ons weten wie je bent. En zo God wil, dan hier je mijn nächste week waren. Ik wens je een goede week. God overkant je bewaren dat je niet vallen. En je onschuldig in een grote vrede voor zich stellen. Hij is heerlijk. Dem einen Gott, unserem Heiland, traft Herrlichkeit, Majestät, Kraft in Gewalt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, zu aller Zeit und für immer. Amen.